0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. De man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van donderdagavond blijft voorlopig vastzitten. Maandag wordt de 37-jarige verdachte voorgeleid. Het Openbaar Ministerie sluit geen enkel scenario uit over het motief van de explosie. Justitieminister Van Weel denkt dat hij politiek gemotiveerd was. Premier Jette noemt de explosie een aanval op de partij. Er vielen geen gewonden terwijl er tientallen jongeren in het gebouw aan het vergaderen waren. De Amerikaanse regering heeft tientallen geheime documenten over UFO's openbaar gemaakt. In de documenten staat ook een melding van een onbekend vliegtuig voor de kust van Zeeland in 1948. Toen meldden Amerikaanse bemanningsleden een toestel dat extreem snel vloog en rooksporen achterliet. Critici noemen de onthullingen een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen, zoals de Epstein-files en de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind.
1: Tot zover het radionieuws.

0: week. Top 3.
1: Ik maak er tegenwoordig ook overal remixen van, hè? Ja, als je dit hoort.
0: Tom's Lunch Break. Je lunch is nooit meer hetzelfde. Radio Amerika.
2: For just one day. I wanna ignore a senseless fate.

0: 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Volgens de Verenigde Staten houdt het staakt het vuren in het Midden-Oosten stand. Maar het Amerikaanse leger heeft daar wel luchtaanvallen op 2 Iraanse olietankers uitgevoerd en daarvan video's gepubliceerd. Op satellietbeelden is een olievlek in de Persische Golf te zien. Iran veroordeelt de aanvallen en noemt ze een roekeloos avontuur net nu er een diplomatieke oplossing op tafel ligt. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Het weer is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.

Gerard Cox en die lijnlichten zeggen een hele goede morgen. Dit is de ochtendwekker tot 10 uur. En we zijn lekker begonnen. Lekker van start gegaan met een echte Rotterdammer. Gerard Cox dus.

Not That Kind uit 2000 van Anastasia. Ja. Heerlijke muziek hier bij de ochtendwekker. Dit is al een heel oud nummertje.

Wat heb ik dit nummer een tijd niet gehoord of gedraaid? Ferrari en Monza. Daarvoor hadden we Jackie Wilson en Riet Petit. Ja, dat was eigenlijk een nummertje die uitkwam in de jaren 60. Maar ja, in 1980 werd hij pas echt een... Deze dus. Die bedoelde ik. En ja, nou ja, goed, we gaan lekker door met andere muziek. Want ja, we gaan natuurlijk niet twee keer dezelfde rijmen. Ik bedoelde dus even te zeggen, met dit nummer komt hij dus in de top 40 in de jaren 80. Maar het was een nummertje uit de jaren 60.

Anita Adams and the Window of Hope. In principe vind ik dit een van haar mooiste nummers. En dat mag best wel eens gezegd worden. Imagination. Music and Lights. Ja, dan sta je toch echt in een drijfje, neem ik aan.

and lights. Imagination. 6 minuutjes voor 8:30 inmiddels. Hier is Incognito. And don't you worry about the thing. En mocht je een verzoekplaat hebben, je bent nog niet te laat. Je kan hem nog steeds aanvragen.

Don't you worry about a thing van Incognito. Ja, het zijn nummertjes die een beetje uit mijn jeugdjaren kwamen. Het volgende nummer is er eentje van Christina McMillian en When You Look At Me. En daarna de ANWB Verkeersinformatie.

That's when I'll stop loving you. René Vroger en natuurlijk Anita Dot. En Anita Dot kunnen we van de jaren 70 en 80 van de Dolly Dots. Als eigenlijk, ze was eigenlijk de hoofdzangeres van de Dolly Dots. En natuurlijk wel de leukste om aan te zien. We gaan lekker door met een vrolijk nummertje van Alvaro Soldier. En die hebben het over...

Alvaro Soler en Sofia. Sofia. En ga je vanavond stappen en je neemt een glaasje alcohol, luister dan even naar deze man, Stevie Wonder. En don't drive drunk. Dat moet je zeker niet doen in deze tijd. Je beschadigt niet alleen een ander.

Nou, ik denk dat we het ondertussen wel gehoord hebben. Is die Don't Drive Drunk. Stevie Wonder, geboren op 13 mei 1950. Eén dag eigenlijk na mij is hij jarig. Dus ik zal het in gedachten houden. Ja, en omdat hij dus 6 weken te vroeg geboren werd en aan zuurstofgebrek leed, is hij na die 6 weken dus helemaal totaal blind geworden. Zijn eigen naam is eigenlijk Steve Land Hathaway Judkins. Maar ja, voor velen onder ons is het gewoon Stevie Wonder. En daar blijft het gewoon bij. We hebben een beetje grote kastsucces met Higher Ground en I Just Call To Say I Love You. Ja, miljoenen platen verkocht en hij won 25 Grammy Awards. En werd in 1989 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ha, Stevie toch! Nou, door met andere heerlijke muziek van Gary Lucas en I Gotta Keep Dancing. Even een beetje lekker wakker worden. Maar ik vind dat melodietje wel ergens op lijken. Luister maar goed.

Jerry Lucas. En Ida. I gotta keep dancing. Ja, dan heb je wel eens een man op de markt zien staan met een. Ja, met een soort waspoeder. En die altijd mij riep: hoppen, hoppen, hoppen. Lekker, lekker zoppen. Ja, nou, mijn oom die vertelde een keer die mop. En die zal ik je ooit nog eens een keertje ja vertellen. Natalie Cole en de Pink Cadillac. En zo zag die waskleding er dus ook een beetje uit.

zo'n mooie gouden oude pink Cadillac. Daar zingt Natalie Cole over. Ja, en ik heb een keer een foto ervan gezien en het is echt een onwijs mooie auto. De laatste tot aan de klokken van 9 uur wordt deze van Luf. Hier is my number one. En ja, ik wou hem eigenlijk aan iemand opdragen, maar ik zou niet weten aan wie. Heb je een idee? Laat het me weten.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hantavirus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Goedemorgen.
4: Kopje koffie?
3: De ochtendwekker. Radio Amerika. Linus van der Meer.

Nou, ik weet echt niet wat deze man allemaal heeft te brullen mee. Ja, dat ken ik helemaal niet natuurlijk. Maar in ieder geval, Scatman John. En I'm a Scatman. Ja. Jeetje, wat moet ik daar nou allemaal van denken? Het is 6 minuten over.

een beetje bachata op zijn Engels. Ik had meer gedacht van, nou, als je dit gewoon lekker op zijn Spaans had gezongen, had het waarschijnlijk wel een heel stuk beter geklinkt. Romy Rosa. En ander, My Skin.

We don't talk anymore. Johnny Puth and Selena Gomez. 9 nou, ik hoop het niet hoor dat jullie weer tegen elkaar praten. Zou niet goed zijn. Simply Red. En The Right Thing. Uit 1987. Een vrij groot hitje, mag ik wel zeggen.

Simpelweg gewoon rood. Of ze zei Simply Red and the Writing. Ja, die naam die is eigenlijk afkomstig. Omdat de zanger Mick Hucknack dit verzongen heeft vanwege de voetbalclub Manchester United. En natuurlijk om zijn eigen Dot High. Ja, die zijn ook rood. Ja, ze zeggen rood, maar het is niet echt rood. Ik vind het meer een beetje oranje. De Spice Girls. Who do you think you are? Ja. De Spice Girls uiteraard. Who do you think you are?

0: Spice Girls en Who Do You Think You Are? Zullen we samen eens eventjes gaan kijken hoe het is op de Nederlandse autosnelwegen? Want ja, die zitten natuurlijk ook te wachten. En misschien sta je er wel in.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Gorinchem-Nijmegen. Tussen Knopendel en Meteren levert dat 5 minuten vertraging op. En op de A27 Gorinchem-Utrecht tussen Lexmond en Knopend Lunetten is het oponthoud nu 10 minuten. Dat is vanwege de werkzaamheden op de A2.

Drie dames met een hoofdrol krullen. First Choice and The Player. Een heerlijk stukje disco uit de beginjaren van 70. Ik dacht 74 als ik het goed heb. Ja, 1974. First Choice. Shanice Wilson. Baby, tell me. Can you dance?

Een klein hitje voor Janice Dillerson. Maar liefst 2 weken in onze Nederlandse top 40 stond zij. En met dit nummer, Baby, Tell Me, Can You Dance? Het is wel een lekker dance nummer, maar... Ja, ze is niet verder gekomen dan nummer 35. Door met een nummertje van Rihanna. Met dat heerlijke Pon de Replay.

and the replay van Rihanna. Ook zitten er een lekkere bas in deze plaat. Gaan we eens even kijken of dat met Bianco nog wat hebt. Ja, natuurlijk. Don't blame it on the girl. 1988 was het jaar.

genoeg dat Michael Jackson echt gezongen heeft Heal the World. Nou, dat is toch een heel mooi nummer. Ja, hij had ook nog een mooi nummertje met One Day in Your Life. Ja, dat vond ik ook een schitterend nummer. Dit nummertje, dat dateert al een beetje uit de beginperiode van het jaar 80. Maywood, At a Distance Love.

Maywood en Distant Love. Ja, dat zijn de ouwetjes uit dat jij. Dit lijkt wel of dan George Michael een beetje in de kerk stond toen hij dit nummer zong. Hier is Fate.

Baby. Ja, dat was natuurlijk George Michael en Faith. Ja, het knopje heel even uit. Nou ja, we gaan lekker door. En dat doen we met het laatste nummertje van Linda de Souza. Un filet.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

Here comes the rain again. Eurythmics. Het is weer weekend. Dank Carinus van der Meer. Morgen is hij er ook weer. Straks de 12 inch van Zwart Vinyl in uw tweede tweeluik. Maar er is muziek van Destiny's Child. Er is muziek van Erasure. En er is nu muziek uit de Zero's. En die is een ander van de Jonas Brothers.

Destiny's Child en Timberland uit lang vervlogen tijden. En straks de 12 inch van Zwart Vinyl, die komt uit de jaren 80. En deze keer uit Duitsland. Mee is nog muzikale stemgeluid van Coldplay en het mooie Klaks.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Everdingen 20 minuten vertraging. Dit weekend is de A2 tussen Everdingen en knooppunt Oude Rijn weer dicht. A12 richting Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn. 10 minuten extra. Ook de A12 in de richting van Den Haag is afgesloten tussen Utrecht en Gouda. De A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten heb je een kwartier vertraging nu.
2: De hits van toen, de hits van nu. We draaien ze allemaal. Radio Amerika.

0: 24 uur per dag.
1: 24 uur per dag.
2: Muziek voor jong en oud.
0: Dit is Radio Amerika.
3: De Tweeluik. Twee platen. Van dezelfde groep of artiest. De Tweeluik.
4: Tweeluik.

Don't Tell Me. En daarmee voor American Pie. En natuurlijk het origineel van Don McLean. En er zijn mensen die de versie van Madonna ook leuk vinden. Maar er zijn mensen die zeggen, nou, origineel is mooi. Je mag zelf kiezen. En het komt overigens van het album Music. Nog tot 12 uur. Daarna is het de beurt aan de collega's.

70 begon ze al, maar in de jaren 80 maakten ze This Time I Know It's For Real. En ook I Don't Wanna Get Hurt. Het zit erop. Zometeen is het de beurt aan de collega's. Maar niet getreurd, aanstaande zaterdag is een nieuwe. Overigens, deze film heb ik in de bioscoop in Rotterdam gezien. Deel 1 tenminste. Deel 2 heb ik later op DVD gezien. En nu de soundtrack. Tot volgende week. Vanaf 10 uur op je radio.

0: komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou?
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Verenigde Staten zijn 4 mannen veroordeeld voor het organiseren van de moord in 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De president werd in zijn slaapkamer doodgeschoten door een groep Colombiaanse oud-soldaten. Volgens de advocaten van het viertal heeft de Amerikaanse overheid onbetrouwbaar bewijs gebruikt. De mannen kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Musk weigert mee te werken aan het onderzoek en negeerde een uitnodiging voor een vrijwillig verhoor. De mediabaas schrijft nu op X dat de Franse autoriteiten nepper dan een chocolade euro zijn en homoseksueler dan een flamingo in een neon tutu. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een 3-daags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment vooral files in de regio Utrecht. Dat komt door werkzaamheden. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Everdingen heb je een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn 20 minuten extra. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Knoopend Lunetten doe je er ook 20 minuten langer over. Op de A76 in het zuiden van Limburg van Geleen naar Aken heb je nu de meeste vertraging. Voor de Duitse grens staat 2 kilometer. Op onthoud is 25 minuten.

Welkom bij de show, Grand Café René. Dat was de ultieme Frans-Italiaanse-Britse cocktail, zo kunnen we het wel noemen. Sugaro en Paul Jong met Senza Una Donna. Het nummer dat bewijst dat passie geen taalbarrières kent. Of ze nu in het Engels of Italiaans zingen, de pijn van het alleen zijn voel je in elke noot. Een echte klassieker uit 1991. En ik kan zeggen, daar zijn we weer met Grand Café René. Twee uurtjes lang onvervalste hits op je radiostation. En ik neem je mee naar de volgende plaat alweer. Want in 84 schreef Frank Boeien een nummer dat helaas nog steeds... Nou ja, het is inderdaad nog steeds actueel. Het begon als een reactie op de tragische gebeurtenis in de hoofdstad. Maar het groeide uit tot een tijdloze pleidooi voor tolerantie en menselijkheid. Voor iedereen die niet wil denken in hokjes, hier is Frank Boeien met Zwart-Wit.

Wild Cherry met die ultieme dansvloerkraker. Play That Funky Music. Een nummer dat ontstond toen de luisteraars tijdens een concert naar de band riep: gaan jullie die blanke muziek spelen? Of gaan jullie eigenlijk eens wat funk laten horen? Nou, ik kan je vertellen, dat hebben ze geweten. Een onverwoestbare riff die na 50 jaar nog steeds iedereen aan het dansen krijgt. Dan gaan we even verder met de volgende plaat. Ja, dat is er eentje uit 1967. Met een van de beste gitaarriffs uit de popgeschiedenis. En die fantastische samenzang van Mickey, Davey, Peter en Mike. Hier zijn de Monkees met Pleasant Valley Sunday.

0: allerbeste hits hoor je hier op Radio Amerika.
1: Radio Amerika.
0: Met René van Elst.
2: Radio Amerika.
1: Amerika.

Oh, wat een herinnering. John Travolta en Olivia Newton-John met Summer Nights. Je ziet de vetkuiven, de roze jasjes en de drive-in bioscoop zo weer voor je. Dan verruilen we de high school eventjes voor grote spotlights van de wereldpodia. Als er één vrouw is die weet hoe je een verhaal moet vertellen met de kracht van een orkaan, dan is het Shirley Bessie wel met This Is My Life.

Roger met het nummer One Tall Glasses and I Can Dance. Ach, lekker. Dan gaan we eventjes naar een plaat die niet zo lang geleden is opgenomen van het album Genesis. Ray and Where Is My Husband?

was zijn allereerste single van het album Double Fantasy, uitgebracht sinds enkele weken voor zijn dood. En dat markeerde zijn terugkeer toen de tijd na 5 jaar durende pauze. Just Like, oftewel Starting Over van John Lennon in 1980, was ook het jaar dat hij overleed natuurlijk. Van de hoop op een nieuw begin met een geliefde gaan we naar de kracht die je in jezelf moet vinden als de wereld een beetje tegenzit. Gaan we draaien. La Bichivre, Something Inside, oftewel So Strong.

0: Best bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.
3: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die we

is een handleiding voor het leven, samengevat in 7 werkwoorden en gezongen met een passie waar niemand omheen kan. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ramses Shaffy uit 1971. Dan gaan we eventjes naar de Romantics met Talking in Your Sleep. We drogen dus die tranen van Ramses en stappen de nacht in. In 83 veroverde deze band uit Detroit de wereld met deze baslijn.

is nog steeds actief op 81-jarige leeftijd. Albert Hammond en It's Never Rains in Southern of California. En ik kan je vertellen, ik ben door de velden heen gereden die compleet verbrand waren. Maar regen, dat was er niet. In 2009 zet de Nederlandse zangeres Caro Emerald de hitlijst op hun kop met Back It Up.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Hij zei in Moskou tijdens de viering van de Russische Dag van de Overwinning dat Rusland destijds de grootste bijdrage leverde aan de nederlaag van het nazisme. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Hij zei verder dat Rusland uiteindelijk zal overwinnen. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Het festival zou vandaag en morgen in het Meerpark worden gehouden en was volledig uitverkocht. Volgens verschillende media werden er zo'n 20.000 bezoekers verwacht. De organisatie zegt geschokt en teleurgesteld te zijn over het besluit. Bezoekers worden nu opgeroepen om niet naar het festivalterrein te komen. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama-stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. De toerist reisde de afgelopen weken onder meer door Costa Rica, Mexico en Guatemala. Kort na aankomst in Panama kreeg hij klachten als koorts, hoesten en een loopneus. De Panamese autoriteiten zeggen dat het gaat om een geïmporteerde besmetting en zien geen lokale uitbraak. Mensen die contact hadden met de Nederlander worden preventief gevaccineerd. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Volgens luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines ontstond er daarna rook in het toestel. Het vliegtuig brak het opstijgen direct af. Aan boord waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden. Alle inzittenden werden via de noodglijbanen geëvacueerd. De persoon op de startbaan raakte licht gewond, maar het is nog onduidelijk hoe diegene op die startbaan is terechtgekomen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: De allerbeste hits hoor je hier.
4: De allerbeste hits hoor je hier.
5: Radio Amerika.
4: Met René van Elst.

Lekker op 80-jarige leeftijd. Melba Moore en Mind Up Tonight. Jawel. Een plaat die je humeur direct een paar graden omhoog gooit. Met die rollende baslijn en die kraakheldere productie uit 1982. Laat je bijna vergeten dat je ook nog zoiets bestaat als zorgen. Dan doen we het licht uit en gaan de klitter achter ons laten. Jawel, van die zorgloze nacht in de club gaan we naar een moment van pure, ongefilterde eerlijkheid. In 1991 schreeuwde Eddie Vedder zijn pijn uit over een verloren liefde. En meer dan 30 jaar later komt elke lettergreep nog steeds even hard binnen. Het begint breekbaar, maar eindigt in een emotionele storm. Dit is Pearl Jam met de legendarische Black.

0: second year like this. Thank you, my man. So anyway, man, what I'm saying is, all these hundreds in here, you can't find you one.
1: I won, though. I won, yeah.
0: So this is what we're gonna do. We're gonna slam these right here. And then I'm gonna talk to Tisha Campbell. And you go find your wife.
2: Oh, lekker hoor. Geetje lekker R&B op school gezet. G-Wine and Pony. Aanvolgbare productie van Timbaland. Het is rauw, het is gedurfd en het is nog steeds een van de meest herkenbare slow jams ooit gemaakt. Dan gaan we terug naar een man die in 2005 is overleden. Luther Vandross met For Your To Love.

Dat was de grote comeback hit van de band nadat ze jaren uit elkaar waren geweest. Davy Gates schreef het nummer in zijn eentje. En die herkenbare, breekbare stem is nog steeds het handelsmerk van de band. Lost Without Your Love. Brad. Dit is Eric Clapton samen met Sting. It's Probably Me.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal 100 kilometer files, behoorlijk wat voor een zaterdag. En dat is met name te wijten aan wegwerkzaamheden. Zo is de A2 dit weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. En daardoor staat er file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht vanaf Culemborg. De vertraging is daar 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn ook een kwartier oponthoud. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. Door omrijders is het extra druk op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht. 12 kilometer file en 25 minuten vertraging. Ook 25 minuten oponthoud op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette. En door grenscontrole ook een lange file op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens is het oponthoud 20 minuten.

warme stem bracht hij in 87 de zon in de huiskamer. En van de Britse romantiek trekken we de stoute schoenen aan en steken we de oceaan over. Stel je voor, je stapt uit een taxi. De neonlichten reflecteren in de plassen op de straat en ergens in de kelder hoor je deze big band die de hele boel op stelte zet. Het is er eentje van Elbow Bones en The Racketeers. A Night in New York.

0: allerbeste hits hoor je hier.
1: De allerbeste hits hoor je hier.
2: Radio Amerika.
1: Met René van Elst.

Wayne Wade met Lady, de ultieme zomerse evergreen. En het maakt niet uit of het buiten regent of vriest. Zodra de baslijn inzet en Wayne begint te zingen, voel je de zon op je gezicht. Dan houden we de heerlijke reggae groove vast. We voegen een flinke dosis rock'n'roll altitude aan toe. En in 78 sloegen de twee de meest dwarse figuren uit de muziekwereld de handen ineen. De man die de reggae groot maakte naast Bob Marley en de frontman van de Rolling Stones. Een nummer dat een simpele boodschap. Hij blijft niet hangen in het verleden, maar kijkt vooruit. Hier zijn Peter Tosh en Mick Jagger en Don't Look Back.

0: Het is weer tijd voor een biografie waar muziek en verhalen samenkomen.
1: Vandaag de biografie van Cat Stevens. Hij is geboren in 1948 in Londen. Groeide op boven het restaurant van zijn ouders in Soho. En in 1966 brak hij voorzichtig door met I Love My Dog. Maar zijn echte succes kwam een jaar later met Matthew & Son, dat een tweede plaats in de Britse hitlijsten haalde. Tegelijkertijd schreef hij nummers voor anderen, waaronder Here Comes My Baby, dat een grote hit werd voor de Tremolo's. Na een zware tuberculose-infectie in 1968 veranderde hij zijn leven. Tijdens zijn herstel schreef hij tientallen nieuwe liedjes en vond hij een meer akoestische, introspectief geluid. Het leidde begin jaren 70 tot internationale doorbraken met albums als Tea for the Tillerman en Teaser and the Firecat. Met klassiekers als Father and Son, Wild World, Moonshadow en Morning Has Broken. En zijn nummers bleven natuurlijk populair, want ze keren continu terug in diverse hitlijsten. In 1977 bekeerde hij zich tot de islam en nam hij de naam Yusuf Islam aan. Hij trok zich terug uit de popwereld en richtte zich op onderwijs en liefdadigheid, onder meer via de Islamia Primary School in Londen. Vanaf de jaren 2000 keerde hij terug naar de muziek onder de naam Yusuf Cat Stevens. In 2014 werd hij opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Cat Stevens blijft een van de meest invloedrijke singer-songwriters van zijn generatie, met tijdloze liedjes die wereldwijd en zeker in Nederland en Vlaanderen geliefd blijven. Je leest het hele artikel uitgebreid op www.popmagazine.nl. Draaien we nu Father and Son.

0: is ook schitterend, oftewel voltooid verleden tijd. En vrienden van de show, dat was hem weer. Krantcafé René zit erop. Volgende week ben ik gewoon weer bij je terug. Zelfde tijd, zelfde zender. En wat mij betreft, maak
1: de wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is veel politie op de been vanwege aangekondigde demonstraties. Er zijn onder meer agenten te paard, motorrijders en busjes van de mobiele eenheid aanwezig. Bij het asielzoekerscentrum stonden enkele demonstranten met Nederlandse vlaggen te zwaaien. Omwonenden zeggen zich zorgen te maken over de veiligheid rond het complex. Actiegroep Defend Netherlands had bij het AZC een protest aangekondigd, maar zegt uiteindelijk niet naar Ter Apel te komen. De organisatie van het dancefestival Music On in Amsterdam probeert via de rechter alsnog toestemming te krijgen om door te gaan. Rond deze tijd dient het kort geding omdat de vergunning op het laatste moment is ingetrokken door de gemeente. Die zegt dat er een andere tent werd geplaatst dan waarvoor toestemming was gegeven. En daardoor kon de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet worden gegarandeerd. Over ongeveer 1,5 uur doet de rechter uitspraak in de spoedzitting. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En in Spanje is mogelijk een tweede besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit Catalonië die uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Zij zat in hetzelfde KLM-vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 jaar die aan het virus is overleden. De Spaanse autoriteiten onderzoeken nu of de vrouw daadwerkelijk besmet is geraakt. Het Hantavirus kwam eerder aan het licht op het cruiseschip Hondius. Daar werden meerdere besmettingen en zeker 3 sterfgevallen gemeld. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk, ruim 100 kilometer file staat er op de weg, met name door wegwerkzaamheden. Daardoor ook file op de A2 Den Bosch-Utrecht, want de A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen. Vanaf Culemborg is de verdraging 25 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam een kwartier verdraging. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Knoopend Lunette een half uur tijdverlies. Op de A27 de andere kant op tussen Knoopend Everdingen en Noorderloos 10 minuten oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten verdraging door grenscontrole.

komen er straks twee achter elkaar zelfs voor de liefhebbers. De Gamma met Sexual Feature, dat is deze. En Ken Leslow met 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ja, precies, 1987. Mark Zedeen ook nog, Jimmy Tunnel en veel, veel meer. Hartelijk welkom, fijn dat je erbij bent.

Why Can't You Believe In Me? 19... Nou, staat 1993 achter, maar dat klopt niet. Het is uit 1981, Mark Sedeen. En Ken Leslow hoorde je daar weer voor met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jimmy Tunnel nu, met twee elletjes op het eind. U-turn.

Enchantment. And here's your chance to dance. Nou, en die heb je zeker, want je hebt zeker nog anderhalf uur te gaan. Dan kun je lekker mee dansen in. Hier is Papillon, de Editors.

Curtis is Chains, hè? Denk erom. Ja, ik bedoel, nou hier hoor je wel een beetje dat Nile Rodgers er een beetje achter zit. Ja, Nile Rodgers heeft ook voor Chains dingen gedaan. Zeker toen Jack van Pieters voor zijn klootjes geschoten werd, hè? De man achter Chains, heeft Nile Rodgers nog het een en ander waargenomen. Hier is Scream Rachel, and Love You Tonight.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Over de omstandigheden waarin Maxime is gevonden is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En 2 activisten van de Global Sumud Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie. Ze werden op 30 april opgepakt op zee en tegengehouden terwijl de vloot hulpgoederen naar de Gazastrook probeerde te brengen. De activisten zijn de afgelopen dagen in Israël verhoord en blijven daar nog kort vast, want volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. De Verenigde Naties en landen als Spanje en Brazilië hadden op hun vrijlating aangedrongen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Wow.

Lou Allen, je weet wel, de Lou Allen van Sirius destijds. En dit was de opvolger, Satisfied. Deed het ontzettend goed in Engeland, wist je dat? Ja, in Engeland heeft het enorm gescoord, sowieso. Zo, niks aan meteen met Let Me Told You in Afternoon Delight. Waar is Colin Kelly, de 783.

0: funk, soul, breakdance, electro, and Italo from the 80s.
1: Scott Whiting with Hypnotize. Funk uit eind 80 jaren. Ja, ook dit werd in 1988 uitgebracht. Daarvoor die een lekkere classic van Albert One. Heerlijke classic Italo met Lady O.

Populair werd op een gegeven moment onder de piraten. En niet in Nederland, maar in Amerika. En daarom kreeg hij later ook veel airplay bij de reguliere stations zoals Kiss FM destijds. En hij scoorde ook hoog in de Billboard Hot 100 R&B lijst. Ik laat je achter met Grandmaster Melinel met At The Party. Bedankt voor het luisteren en keep dancing in een good health. Oftewel lekker dansen in goede gezondheid.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In een flat in Vlaardingen zijn 2 overleden personen gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de 2 slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slovaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Maxime maakte naar omstandigheden goed. Hij heeft in totaal ongeveer 1400 kilometer afgelegd in 3 weken tijd. En in de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan de hele dag al veel files, onder andere door wegwerkzaamheden, maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A1 bijvoorbeeld, van Amersfoort naar Amsterdam, daardoor tussen Naarden en Knooppunt Diemen 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen een half uur vertraging door de werkzaamheden daar. Daardoor is het ook extra druk op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein, 40 minuten vertraging. De andere kant op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Noorderloos en Werkendam ook bijna een uur oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Je kunt het beste omrijden via Den Bosch over de A15 en de A2. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
4: Wij voorzien jou van het beste.
5: Wij voorzien jou van het beste.
4: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
5: Goed genoeg voor jou.
4: Dit is Radio Amerika.
6: Van harte welkom bij een uur vol met items en wetenswaardigheden.
7: Waar zou ik die van moeten kennen?
8: The Connection. Starting now.

0: start van deze connectie was met Douwe Bob en daarvoor Tears for Fears.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radioprogramma wat een connectie maakt tussen muziekgeneraties door middel van de muziek. Dat deden we eigenlijk gelijk door recente muziek van Douwe Bob dus. En je hoort gewoon de stem met hem meegroeien. Ja, hij wordt ouder en dus ook zijn stem. En dat klinkt meer volwassen en dat is een mooi geluid. Wij draaiden A Little Bit Stronger. En daarvoor Sowing the Seeds of Love van Tears for Fears met Aletta Adams. Nummer is uit 1989. Nog net op de drempel van de jaren 80 dus. Alhoewel het wel al 90's klinkt. Het klinkt moderner, hè? Vind je ook niet? Het stond ook op het album The Seeds of Love. En ze noemen het Neo-Psychedelia Rock. Of ook wel pop-rock. Nummer scoorde hele hoge ogen in vele hitparades. En heeft ook veel award gewonnen. Ja, award moet ik dan zeggen. Wat hebben we nog meer voor je in deze connectie? We gaan twee keer muziek voor je draaien die gewoon lekker kan verstaan. Geen problemen met de tekst. We hebben twee classics voor je en op de helft van het programma gaan wij zoeken naar de connectie in de titels van de muziek. Aan het eind van het programma hebben we nog live muziek zoals de muziek echt beleeft. En ook gaan we nog oud en nieuw met je vieren.
1: Welkom. De connectie.

Fleming en Automatisch en The Best of My Love van The Emotions. Connectie Music History. Dikke nummer 1 hit geweest in Amerika vooral. En heb je het herkend, het was het achtergrondkoor van Earth, Wind & Fire. En dit nummer was eigenlijk van Earth, Wind & Fire. Alleen zongen de originele zangers niet mee. Maar het werd wel geschreven door Morris White en Ally McKay. En die zaten ook in de begeleidingsband, net zoals vele andere leden. Dus zo was het toch een tikkeltje Earth, Wind & Fire. Toch leuk, lekker nummer om te horen uit 1977 uit de disco van

In de ether en online. En overal op je smartphone, tablet en speaker. De connectie. Oh yeah, de connectie. De connectie collectie. Connectie collectie.

0: bijzonder. De Motions, opgehouden te bestaan in 1970, komen nu ineens met nieuwe muziek. Het is wel een cover natuurlijk. John and Mary, by them too. Michel van Dijk en Rudy Bennett, de originele zanger van de Motions. En ik moet zeggen, ik vind het een heerlijk nummer om te draaien in de connectie. En het is tevens een connectie tussen muziekgeneraties.
1: Hoi, Jacqueline hier met een mooi lied. Dit keer een lied over levenslessen. In het lied wordt verteld, maak keuzes. Maak keuzes, kies wat goed voor jou is. En laat los wat niet goed voor jou is. En het lied vertelt het verhaal van een ontmoeting tussen een verteller en een wijze gokker in de trein, die zijn levensfilosofie deelt voordat hij sterft. Misschien weet iedereen nu wel welk lied het is. Het is heel bekend. Eén ding nog. Het lied is natuurlijk prachtig. In de echte wereld is het allemaal niet zo heel makkelijk. En is het maken van keuzes niet echt eenvoudig. Maar we kunnen wel genieten van een prachtig lied. Het is The Gambler van Kenny Rogers.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Dat was hem, de connectie tussen de muziektitels en tevens tussen muziekgeneraties. Want Feeling Good van Inga Roos komt gewoon uit 2026. En Feeling Good van Michael Bublé komt uit 2004. En wist je dat het nummer al veel ouder is? Het dateert uit 1965. Het werd geschreven voor de Broadway musical The Roar of the Grease Paint. The Smell of the Crowd. Het nummer wordt daar gezongen door Gilbert Price. Maar het is de versie van Nina Simone die het nummer beroemd maakt. En Michael deed dat dus nog eens over. Het nummer blijft de tand destijds op formidabele wijze doorstaan. En zo ook dit radioprogramma. Want we bestaan al 20 jaar. We maken al 20 jaar die connectie tussen muziekgeneraties. Wat leuk dat je erbij bent. Blijf dat vooral. Want wij hebben straks nog muziek die je zonder omwegen gewoon kan verstaan. Van Tessa June met Achterbank. We hebben nog een lekkere dance classic voor je. We gaan oud en nieuw met je vieren. En live muziek. Want ik weet niet hoe het met jou is. Maar als ik bij een live optreden ben, dan beleef ik muziek meer en anders dan als ik Spotify op mijn oren heb of over speakers. Dus het is maar even dat je het weet. Wil je ons bereiken, dan kan dat ook altijd via de connectie @gmail.com.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

eerder hoorden wij al The Emotions uit 1977. En dit was uit 1976. We zitten vandaag in de jaren 70 met The Classics. We draaiden The Real Thing en You To Me Are Everything. De enige nummer 1 hit van deze band in de Britse hitlijsten. Het stond daar 3 weken bovenaan. En het nummer werd 10 jaar later opnieuw uitgebracht onder de titel The Decade Remix. Waarmee het in 1986 terugkeerde in de hitlijst. En nog eens een keer hoge ogen gooide.

0: het is heerlijk om elke connectie weer even oud en nieuw te vieren. Want het is toch een van de grootste feesten van het jaar. Dus wij maken hier een muzikaal feestje voor je. Elke keer weer. Wij draaiden Spacer van de DJ Lawyer. En daarna van Sheila en de Black Devotion. Of was het Sheila en de B Devotion. Of was het SP Devotion. Want dat zijn de drie namen waaronder deze groep heeft opgetreden. Maar de leiding was altijd in handen van de Franse zangeres Sheila. Ja, de groep was actief tussen 1977 en 1980. Maar voordat deze groep geformeerd werd, was Sheila enorm populair in Frankrijk. En dat wist je waarschijnlijk niet, want ik ook niet. Ze had daarvoor al 14 albums uitgebracht. En in Europa werd ze pas bekend met dit nummer, Spacer. Singing in the Rain was ook nog een nummer, een cover van hun. Het was in ieder geval lekkere muziek om naar te luisteren.
1: Connectie.

legendarisch dat die gasten op deze leeftijd nog met nieuwe muziek zijn gekomen. In The Stars, je hoorde de Rolling Stones uiteraard prominent genoteerd in de collectie. Misschien wel helemaal bovenaan. En dit is Mr. Know-It-All, ook best handig. Luister naar Teddy Swims.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. In een flat in Vlaardingen zijn 2 overleden broers gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de 2 slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechter in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Can't Love You Anymore. Lekker hè? Zo na de Star Trek van George Michael. Too funky. Aan het begin van de connectie hoorde je Ella Langley en Morgan Wallen.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij dit radioprogramma wat een connectie maakt tussen muziekgeneraties. Dat doen we op verschillende manieren, maar vooral door een reizen door de tijd en tijdperken in te duiken. Om nog even terug te komen op George Michael's Too Funky. Dat is een nummer uit 1992 en dat was zijn laatste single in dienst van Sony Music. Uiteraard kreeg hij daar een conflict. Ik zeg uiteraard omdat dat met veel artiesten gebeurt die bij een platenmaatschappij zitten. Hij kon daarna het contract legaal laten ontbinden. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld voor het album Listen Without Prejudice Volume 2. De opvolger van Volume 1. Maar dit album werd nooit uitgebracht vanwege dat conflict met Sony. In plaats daarvan kreeg George Michael het idee het nummer samen met drie andere nummers te doneren aan het project Red Hot and Dance, waarmee de opbrengsten naar het AIDS-fonds zouden gaan. Hij doneerde ook de royalties aan dezelfde organisatie. En Too Funky is niet terug te vinden op een van de studioalbums van George, maar hij verscheen wel op zijn verzamelalbum Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael.
1: Welkom. De connectie.

Dit was me nog wel een samenwerking. Waarschijnlijk heb je je nooit gerealiseerd welke artiesten allemaal mee hebben gewerkt aan de Philadelphia All-Stars. Connectie Music History. Want het was in 1977 alarmschijf bij de top 40. Let's Clean Up the Ghetto. Het werd geschreven om de staking van het personeel van de vuilnisophaaldienst. Ja, een hart onder de riem te steken. Meer loon en betere arbeidsvoorwaarden waren de eisen. De groep was een eenmalig samenwerkingsverband van artiesten van het label Philadelphia International Records, waaraan meegewerkt werd door onder andere Billy Paul, die je kent van Me and Mrs. Jones, Lou Rawls, ja, waar ken je hem niet van, Teddy Pendergrass, die je weer kent als de leadzanger van Harold Melvin en The Blue Notes, Didi Sharp en The OJ's en Archie Bell. En Let's Clean Up the Ghetto ging daadwerkelijk gepaard met een actie om in de Amerikaanse ghettos meer vuil op te ruimen. En de single bereikte een hoge notering in Nederland, maar all over the world.

In de ether en online. En overal op je smartphone, tablet en speaker. De connectie. Oh yeah, de connectie. De connectie collectie. Connectie.

0: Als Michael McDonald iets uitbrengt of ergens aan meewerkt, dan zijn wij als eerste van de partij hier bij de connectie tussen muziekgeneraties. Want dat is nou echt zo'n artiest die een connectie maakt tussen muziekgeneraties. We Got It Back met Keith Urban. En wat is dat toch heerlijk om de stem van die man te horen. Zijn eigen grote solo-hit was natuurlijk Sweet Freedom. Had nog een duet met James Ingram. Yamo Be There. Keep Forgetting uit de jaren 90 was ook heerlijk. Maar zijn oorsprong ligt natuurlijk in de jaren 70 met de Doobie Brothers. Heerlijke nummers ook daar gemaakt.
1: Dit is de connectie tussen muziekgeneraties. Connectie.
2: Hallo, Jacqueline hier. Dit keer een instrumenteel nummer, ook bekend. De titel verwijst naar een oude Griekse mythe waarin de grens tussen de bewoonde wereld en de onderwereld gevormd wordt door een rivier. De zielen van de overleden mensen passeren deze rivier met behulp van de veerman. Maar om deze veerman te betalen worden er munten op de ogen van de overledenen gelegd. Dus de vraag in de titel verwijst naar betrokkenheid van iemand bij de dood van een ander. Het is een bekend nummer, ook gekoppeld aan een serie, aan een Britse televisieserie die in 1977 werd uitgezonden. Het is een achtdelige serie en gefilmd in een vissersdorpje op het Griekse eiland Kreta. Deze serie kwam in 1978 op de Nederlandse televisie en is op DVD verschenen. De titelsong is gecomponeerd door Yannis Markopoulos en haalde de 10e plaats in de Nederlandse top 40. En de titel is Wie betaalt de veerman in het Nederlands? Veel luisterplezier.

0: De Double Trouble in de connectie tussen muziekgeneraties maakte die connectie maar weer door een nummer uit het heden en het nog niet zo ver verleden. Wij draaiden twee keer een nummer met Nothing in die titel, want veel verder kwamen we deze keer niet. Maar goed, het waren wel twee nummers die de moeite waard waren om te draaien en om te beluisteren. Nothing Hurts Like You, Yaro Mila en Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson en Miley Cyrus. Ja, die hadden dat duet. Hij is natuurlijk een muziekproducent en samen met deze zangeres bracht hij het uit in 2018. Het nummer is onderdeel van zijn album Late Night Feelings en hij kondigde dit nummer aan in 2018. Ja, soms zeg je wel eens 2018, hè, maar dat is een jaartal wat nog heel ver weg is, nog heel lang op zich laat wachten. Hij postte het op zijn social media en in de dagen daarna plaatste Miley Cyrus ook op haar social media elke dag een bericht totdat de single uitkwam. En steeds een stukje van de videoclip met als achtergrondmuziek het intro van het nummer. Hiermee eindigde Cyrus na 4 maanden haar afwezigheid van social media destijds. En ter promotie van het nummer draaiden ze op vrijdagavond 7 december 2018 live in het Britse tv-programma The Graham Norton Show. En ook nog in datzelfde jaar brachten ze het nummer tegen horen in het Amerikaanse tv-programma Saturday Night Live.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

was lekker, hè? Een nummer met zo'n bas erin. Fantastic Voyage. Je zou bijna mee gaan zingen. Maar dat moet je als radiopresentator zeker niet doen. Of je moet gewoon daarnaast een zanger zijn en een succesvolle nummers uitbrengen. Dan is het een ander verhaal. Daar hebben we er enkele van. Maar we draaiden Lakeside. En daarvoor draaiden we Schuilen van Miss Montreal. Die al verschillende hele grote Nederlandstalige hits op haar naam heeft staan. Van harte welkom mocht je net inschakelen of online komen. Dit is de connectie tussen muziekgeneraties. Het radio en online programma wat je ook terug kunt luisteren via mixcloud.com/connectie.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Oh, wat een mooi begin van Muzieksmullen. Een hele goede avond. Je luistert naar Radio Amerika. En dat is misschien inmiddels jouw favoriete radiostation. De komende 2 uur zul je het met mij moeten doen. En ik heb er zin in. Jij ook?

het is een mooi streven, toch? Ja. Get lucky. En daarmee hoorde je Daft Punk. Bijgestaan door Pharrell Williams en Nile Rodgers. En dat was een mooie combinatie. En hier heb ik Break Up. Ken je dat nog?

0: Two Colors. Samen met die mooie zangeres. Break up. Ja, Break Up. Zo heette het. Pascal Le Toublon hoorde je. En nu?
1: Je kijkt me aan en meteen schiet de vlam in de pan.
0: Nederlandstalig. Je weet het, dat kan ook in muziek smaken.

De allernieuwste van Maroon 5 in de show. En wat vond je ervan? Gaat het een succes worden? Ik gun het ze van harte met Heroin. Hey, leuk dat je luistert. Dit is Radio Amerika met muzieksmullen. En ja, deze ken je misschien nog uit het verleden. Sooner or later.

En dat is langer. Ja, precies, dat bedoel ik. Een opvallend werk was dat van Romy Montero. Behoort tot de nieuwe releases. En het heette Leven Lang. En dan, waar verlangen we naar? Naar een sunshine summer. En daar heeft deze club het over. Baby Fruit Sensory.

Ja, en dan lekker zonder jas naar buiten, zal ik maar zeggen. Met het hondje lopen, dat is gezond. Maar wel een petje op natuurlijk, want het haar wordt schaars bij mij, mag ik wel zeggen. En op welk knopje gaan we nu drukken?

Ja, het blijft een heerlijk nummer. Het nummer van de Sugar Babes. En Push the Button. Het is alweer een 21 jaar geleden dat dat bij ons in de hitparade stond. En hier is Perfect Melody.

Ja, dit zijn deuntjes die blijven hangen. Hè? Eurythmics. En je hoorde het. Sweet Dreams. En dan weer even naar een nieuw stuk muziek. Er is een film uit. Devil Wears Prada 2. En daarvoor heeft ze dit nummer gemaakt. Lady Gaga ga je horen. Met Shape of a Woman. MUZIEK

echte zaterdagavondmuziek, hè? Dat ben je vast wel met me eens. En je hoorde een compositie van Calvin Harris, voortreffelijk gezongen door Rihanna. We found love. En ook deze heb ik voor je. Save the Robots op deze zaterdag met Midnight Confession.

Misschien kende je deze club niet, Save the Robots. En ik zal eens een beetje graven in hun muziek. En misschien kom ik er dan nog wel een keertje op terug. The Midnight Confection. Met andere woorden, ik hou van jou van 's morgens vroeg tot laat in de avond. We gaan naar het nieuws. En zo dadelijk ben ik bij je terug voor het tweede uur muzieksmullen. Graag tot zo.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. En de Amerikaanse president Trump ligt onder vuur vanwege zijn banden met cryptobedrijven. Volgens critici lopen de privébelangen en de politiek onder Trump steeds meer door elkaar. De president zou met zijn zakenpartner Steve Witkoff al honderden miljoenen dollars hebben verdiend aan cryptomunten. Investeerders in Trumps cryptoprojecten kregen onder meer toegang tot exclusieve bijeenkomsten op zijn landgoed. Experts waarschuwen nu voor belangenverstrengeling en mogelijk buitenlandse invloeden in het Witte Huis. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: kreeg ze wel een leuke vondst, hè? Take Me on a Starship. Ja, dat was Kenneth Qua die ik liet horen. En Leon, ben jij er klaar voor?
1: I'm ready.
0: Ah, goed zo. Maar weet je het zeker?
1: I'm ready now.
0: Okay, dan. Dan mag je deze hit laten horen. Don't push it. Don't force it.

Naast gekende melodietjes heb ik ook vier nieuwe in de show. In de tweede uur van Muziek Smullen. En ja, dat ga je allemaal horen hierbij. Radio Amerika. We begonnen al met een nummer nieuw van Bakermat en Rani. Maar dit duo wil ik je ook laten horen. Hier is Friday.

kunt erop rekenen dat ik deze club, deze twee heren, Friday, in de gaten zal houden. En dan een man die waanzinnig vaak op de Nederlandse televisie te zien is. Onze eigen Gerard Joling met zijn allernieuwste. Favorite.

Echt waar? Ik dacht dat je vrijgezel wilde blijven. Daar had je het toch laatst over in een ander nummer. Enfin, Gerard dus. Met Niet voor één keer zo'n hij. En Mali.

0: Een mooie samenwerkingsverband tussen de Driver era, Ross Lynch en Rocky. En het werd een succes. Dat gebeurde in 2022. Maar nu.
1: All the lies on my favorite one was I love you.
0: De sound van Surreal met een mooie zangeres.
1: We were done, like you said when you looked in my eyes.
0: Somebody else. So I

In de regel geeft het hele mooie plaatjes. De ochtendzon. The Morning Sun, daar ging het over. En daarmee hadden we even Chris Kane en muzieksmullen. Zullen we nog een beetje meer gas geven? Dat gaan we doen met BBT en Eleanor. En het gaat zoals het gaat. The way it goes.

Ik dacht dat de carrière van Madonna al achter ons lag. Maar dit klinkt nog lekker, toch? Of zou het AI zijn? Dat kan, hè? Madonna en Sabrina Carpenter. Ik vind het een mooie combinatie. En de titel was Bring Your Love.

natuurlijk, hè. Right Said Fred had er een single succes mee. All over the world. En vandaag zit het weer in muzieksmullen bij Radio Amerika. Don't talk, just kiss. Dus, met andere woorden, we gaan zoenen.

het vanavond niet te spannend, zou ik tegen je willen zeggen. Don't talk, just kiss. En we gaan even de rust opzoeken. En dat doen we met deze club. The Backstreet Boys. Ja, en natuurlijk As Long As You Love Me.

Johnny Hates Jazz en Shattered Dreams. Even een ogenblik waren we in de jaren 80. En ook dat kan in dit programma. En als ik dit programma aan het voorbereiden ben, dan kom ik soms hele leuke muziekjes tegen. Deze bijvoorbeeld. Dat is nog niet eerder in de show geweest. The Longo Brothers.

in de late uurtjes of de vroege uurtjes, misschien wel in the middle of the night. En ook in dit uur een leuke Nederlandstalige plaat. Ik heb voor je Mickey van Wijk.

Jean-Mickey. Leuk, hè? Vrienden, de laatste minuten zijn ingegaan. We gaan weer afscheid van elkaar nemen. Dit was Muziek Smullen bij Radio Amerika. Mocht je willen reageren op de show, dan kan dat. Stuur dan gerust een e-mail naar frans@radioamerika.nl. Volgende week ben ik er weer en ik hoop je dan opnieuw te treffen. Bedankt voor het luisteren en nog een heel fijn weekend. Doei!

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven voor desinfectie vanwege besmettingen met het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife, waar het cruiseschip nu ligt, om passagiers te repatriëren. De Schotse premier John Swinney wil dat Schotland voor 2029 onafhankelijk wordt om te voorkomen dat Nigel Farage een Schots referendum kan tegenhouden als hij de Britse premier wordt. Swinney deed die uitspraak tijdens een bijeenkomst in Edinburgh. Zijn partij, de Scottish National Party, bleef wel de grootste in Schotland, maar de rechtspopulistische partij Reform UK van Farage boekte ook daar flinke winst. Volgens Swinney moet Schotland daarom snel zelf over zijn toekomst kunnen beslissen. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Russische president Poetin zegt dat Oekraïne geen poging heeft gedaan om de Russische herdenkingen vandaag op de dag van de overwinning te verstoren. Volgens Poetin zou Rusland bij zulke acties ook direct hebben gereageerd met zware raketaanvallen op Kiev. Ondertussen zijn er nog altijd honderden brandweerlieden bezig om in Oekraïne een grote bosbrand te blussen in de omgeving van Tsjernobyl. Die werd veroorzaakt door neergekomen drones en heeft al meer dan 1200 hectare natuur verwoest. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven voor desinfectie vanwege besmettingen met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife waar het cruiseschip nu ligt om passagiers te repatriëren. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Saksakiye vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook 2 Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Sakzakiye vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie 46 mensen opgepakt rond verboden demonstraties van extreemrechtse en antifascistische groepen. De acties waren verboden door de autoriteiten vanwege de zorgen over de openbare orde. Ook zijn er meer dan 180 boetes uitgedeeld aan mensen die het demonstratieverbod negeerden. De politie was in grote getale aanwezig om escalaties te voorkomen bij risicovolle bijeenkomsten van tegenover elkaar staande groepen. Maar de situatie bleef uiteindelijk wel onder controle. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.
1: Off of the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook 2 Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ere-escorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. De militairen roken een brandlucht en op zoek naar de bron vonden ze een brandhaard van zo'n 50 bij 100 meter waarop ze direct de brandweer waarschuwden. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het ere-escorte wordt normaal ingezet bij ceremoniële evenementen rond het Koningshuis. In de afgelopen weken waren er vaker natuurbranden door de droogte. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook 2 Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ereescorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. De militairen roken een brandlucht en op zoek naar de bron vonden ze een brandhaard van zo'n 50 bij 100 meter waarop ze direct de brandweer waarschuwden. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het ereescorte wordt normaal ingezet bij ceremoniële evenementen rond het Koningshuis. In de afgelopen weken waren er vaker natuurbranden door de droogte. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: bij je. Van 12 tot 1. De lekkerste sound van de week. En dat heet Lunch Break. Tom Jacobs.
1: Dit zijn de hits van toen en nu.
0: Oh yeah.
1: Je hoort ze hier op Radio Amerika.
2: Dit is de Lunch Break Top 3.
0: We maken tegenwoordig ook over.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.